3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM. En good afternoon everyone, een hele goede middag aan u allen. Het is weer tijd voor een Nederlandse uurtje. Vandaag met uw presentatrice Ina Lewis. Op de 14e september 2026. En ik ben weer bij u in de kamer of in uw huis, waar u ook bent. Neem altijd papier en pen bij de hand, zodat u dingen kunt noteren natuurlijk. Er zijn ontzaglijk veel dingen aan. Leuke, gezellige dingen en u wil niet uitmissen, denk ik. Relax, ga lekker verzitten met een kopje koffie, thee, een fris drankje, het niet wat. En ik doe de rest, hoor. Draai maar. Nou, het is een big city, hoor.

0: Vince and Freddy.
1: Nou, u heeft het gehoord. Big City van Dol Hansen. Ja, en dan heb ik de tijd niet gedraaid. En zo is het over de hele wereld natuurlijk. Hè? Het wil, moet, of er zijn kuilen in de grond en op de vloer en overal. Nou ja, het hindert niet wat. Het moet gemaakt worden. Of het op de rood is, op de weg. Ja, het zijn allemaal van die nare dingen. Zo, so, Big City, dat was van Tol Hansen. Maar nou heb ik wat gezelligs om mee om u te vertellen. We hebben gisteren zijn we in de Albert Tasma Club geweest. En het was heel gezellig. En we hadden moken, hadden we de lunch. En we hebben heel veel mensen daar gezien. En we hebben een beetje promotie gemaakt voor Radio 3ZZZ natuurlijk. En toen kwam ik natuurlijk Pieter en Loes den Brinke tegen. En Pieter en Loes den Brinke waren jaren geleden waren ze ook lid van ons programma. En dat hebben ze weer gedaan. Zo voor Pieter en Loes den Brinke, heel hartelijk bedankt. En natuurlijk ook de mensen die al lid zijn. Zo Pieter en Loes, deze is speciaal voor jullie. Ik heb hem uitgezocht hoor. Ik hoop dat je hem mooi vindt.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp tussen groen met boerenbloemen.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Ja, dat was speciaal voor Pieter en Loes ten Brinke. Ik hoop dat jullie deze nog een... Ik doe wel eens een beetje nostalgie erin en soms een beetje moderne. En ik hoop dat deze goed was voor jullie. En ja, het was enig om iedereen weer te zien. En natuurlijk de Dutch Club Abel Tasman. Die heeft zo ontzaglijk veel dingen voor de mensen. En het is een redelijke prijs. Nou, ik geef u een voorbeeld. Morgen is het de 15e september. Hebben ze morning tea van 10 in de ochtend. 10 a.m. tot 12 noon. En het is free voor pensioners, healthcare en concession cardholders, including one care. Nou, en als u dan nog cake erbij wil hebben, is $5 voor... Oh nee, $5 voor anderen. Dus het is helemaal vrij. Nou, dus wat wilt u nog meer? 60 Washington Road, Kaneki. Nou, ik denk wel dat de mensen weten wat de Abel Tasman Club is. Maar dat is toch wel heel gezellig dat je daar voor morning tea kan gaan om 10 uur tot 12 in 12 noon. Zo, mensen, als u wilt gaan, u kunt zomaar gaan. En het is allemaal voor u. En het is van de Abel Tasman Club. Daar gaan we straks nog een beetje over door. En we hadden een leuke tafel met Ellie en John. En met Miep. En Astrid. En Sabrina. En dat was een wel een gezellige tafel. En er waren heel veel mensen. En iedereen zei hallo, hallo. En zo aan. Dus u kunt eigenlijk, als u zegt, ja, wat moet ik nou thuis doen? Ga naar de Abel Tasman Club. Heel gezellig. Maar daar gaan we later over. Nou gaan we naar de volgende. En het was een mooie tijd.

En dat was beter dan met die mooie tijd. Ja, het is, we maken er het beste van, laten we zo zeggen. U weet ook Tesla, tulips en van alles en nog wat krokussen, hyacinten, het hindert niet wat. Die hebben weer 12 september tot 12 oktober hebben ze weer hun prachtige velden met bloemen. En kinderen om de 17 jaar, dat kost helemaal niets. En dan maken we een gezellige dag van. En 19 en 20 september, dus dat is aanstaande weekend, is er een Dutch festival. Dan hebben ze natuurlijk poffertjes, oliebollen en van alles. Alles lekker. Ja, Nederlands, hè. Maar het hindert niet wanneer het gaat. Het is 357 Montbalk Road, Sylvan. 357 Montbalk Road, Sylvan. En dat is Tesla. Maar ik heb iets vergeten mee te nemen. Het is de site waar u het... Dat u niet zo lang hoeft te wachten eigenlijk. Hè? Dat kunt u online doen. Dus het is Tesla 357 Montbalk Road, Sylvan. Maar ik denk wel dat de meeste mensen weten waar die website is. Nou, en dan hebben we het natuurlijk over krokussen en hyacinten. Nou, deze is voor Miep.

bemind. En hij sloeg ze krokus, ze bloedeigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

En dat was Doris, speciaal voor Miep. Ja, en daarom is het ook zo belangrijk om natuurlijk naar Tesla Tulip Festival te gaan. Nou, ik ben er volgende week ook. En mijn bloemetjes zijn al een klein beetje uitgekomen. En toch is het wel een leuk gezicht om al die mooie bloemen te zien. Zo, vergeet het niet. U weet waar het is, hè? En natuurlijk, het is belangrijk natuurlijk als u ook lid wordt van de Abel Tasman Club. En je hebt zo ontzaglijk veel andere dingen aan wat u denkt, nou, hoe kan dat nou dat ze dat allemaal hebben? Maar word lid, alle voordeeltjes krijgt u ook korting als u lid bent, $5. En u kunt zit bellen voor table bookings op 0409-699-311, 0409-699-311. 60 Rostown Road, Kanekki. En ze hebben ook de dansen. Adults voor adults. Ballet, Latin, weddings. En dat is maandag en donderdagavond. Ook in de Dutch Club Abel Tasman. Nou, het kan toch niet beter, hè? En dan moet u, dat nummer is even anders. Dat is 0494-129-797. 0494-129-797. En neem me niet kwalijk, ik ben een beetje mijn stem kwijt. Nou ja, als u hem heeft gevonden, bel me dan even op. Want ik heb hem echt nog nodig, hoor. Zo. En er zijn zo ontzaglijk veel dingen in voor. Als u een, zeg maar, een trouwerij hebt, verloving, verjaardag, dan kunt u altijd naar de Abel Tasman. En dan belt u weer 0409-699-311. En de 60 Rostown Road, Kanekki. En er zijn ook nog andere bookings. Kunt u ook doen als u ja, nou, film willen of wat ook. Ja, nou hadden we André Rieu, daar hadden ze erachter. Dat vond ik ook wel goed. En dan belt u Liz 0429-800057. En er is een hele goede atmosfeer daar ook. En de rest, die zijn overseas, dus dat is Liz is er wel. Ja, we gaan weer even verder. We zullen maar eens even kijken wat er is. Hier komt-ie.

dat was een speciaal alleen. En het was, ja, dat was ook van BZN. Ja, we zijn alweer bijna op de helft. Nog maar een paar minuten is dat wel weer op de helft. En vergeet ook niet Tempedoelen, hè, mensen. Die hebben ook leuke boekjes. 4 keer per jaar. En dat doet per jaar. Ja, 4 keer per maand. Nee, wacht even. Ze hebben boekjes komen iedere 3 maanden uit. Zo is het. En dat zijn leuke stories, leuke verhaaltjes van vroeger aan recepten, Indonesische recepten. En we hebben Tempedulu, dus de tweede donderdag van de maand. Dat is ook altijd gezellig. We hebben soms 10 mensen. We willen meer mensen erbij krijgen. Dat is Bintang. En dat is 75 stadwoord, Bijswoorden. Maar we hebben ook weer mensen nodig. We hebben ook leden nodig. En het is maar $20 voor een heel gezin. En dan krijgt u die leuke boekjes er ook naar bij gestuurd. En ja, dan hebben we in oktober hebben we ook nog de AGM. Maar daar kom ik later op terug. Maar word lid. En het is heel erg leuk. Ring Ellie op 9511-4392. 9511-4392. Dat is Tempedulu. En we kunnen niet zonder Tempedulu, hoor. Daar gaan we straks nog wel even over door. We hebben er ook nog wat van hun. We hopen natuurlijk dat Dini ook weer is opgeknapt. Dini, ik hoop het. We hopen dat allemaal. En speciaal goed van Tempedulu. Ja, en dat gaan we nou eens eventjes wat doen. Dat kleine café staat daar te wachten.

en dat was een kleine café aan de haven. Ja, dat heb ik wel nodig, iets te drinken. Ja, het is een klein gratie in mijn keel. Maar ja, dat kan gebeuren. Ik heb te veel gekletst natuurlijk gisteren. Maar dat hindert helemaal niet. Zolang als ik u maar een programma breng. En ja, met gezellige muziek natuurlijk. Hè? En dan hebben we ook de German Speaker Society Yarra Valley. Die zijn ook members van ons natuurlijk. En die houden op september de 19e anniversary het Silver Echoes. En het is in Patrick's Community Center, Jones Street, Lilydale. En daarvoor moet u even bellen. Rita, 9735-2438. 9735-2438. En dat is voor de German Speaker Society, Yarra Valley. Is ook altijd heel gezellig daar, hoor. En je ziet ook heel wat mensen natuurlijk. En ja, wij hebben ook mensen nodig. Zo gaat het nou eenmaal. Ja, uw stem, uw verhaal, uw community. Voor jaren 30% bracht u muziek. Verhalen, interviews met stemmen uit alle hoeken van de wereld. Rechtstreeks uit Melbourne op 92.3 FM. Maar community radio is er niet zonder een community. Dat weet u zelf ook wel. Zo nu willen wij van u horen. U kunt lid worden van ons programma. Maandag van 4 tot 5, vrijdagochtend van 8 tot 9. Dan u kunt gewoon bellen 9415-1923. 9415-1923. En dan zegt u, krijgt u waarschijnlijk een recording als er niemand is. Dutch program. Dutch. En dan krijgt u al die informatie ook. En dat tegenwoordig kunt u betalen online. Dus als u geen cash money bij u heeft of wat ook, u kunt het doen online. En er is een website www.sweetopperset.com.au. En dan krijgt u alle talen. U gaat naar het Nederlands, staat op Dutch. En dan krijgt u verbinding. Alvast, bijvoorbeeld, hartelijke dank. En dat is ook heel belangrijk dat we blijven bestaan. Uiteindelijk, wij zijn vrijwillig. En ik vind het ook niet erg, hoor. Ik doe het met veel, veel liefde. En dan hebben we ook nog MyCare, formerly Dutch Care, heeft volunteers nodig om enige uren te kunnen helpen per week. En mensen gezelschap te geven. Heeft u wat uurtjes beschikbaar, dan zou dit fantastisch zijn. Het is voor de nursing homes, avondrust, minnen, Kerm Downs, Overbeek Minnen en Margit Minnen in Kilsuit. En daarvoor moet u eventjes te bellen, als u kunt. Dat zou werkelijk heel fijn zijn. U kunt Tanja bellen op 0402-051-653. Of Lauren, 0401-531-621. Als u zegt, maar nou, ik heb wel een ochtendje om een paar uur daar te zijn en een praatje te maken, nou, daar zijn ze heel blij mee. Ja, we hebben allemaal mensen nodig en zo gaat het nou eenmaal. En we hebben natuurlijk ook de Dutch Courier, die lezen met plezier. Ze houden u op de hoogte van alles wat er maar gebeurt in de Nederlandse gemeente. Lees je mee, maar word abonnee. Maar het beste is om Carola even op te bellen op 0437-757-393. 0437-757-393. En dan geeft ze u wel alle informatie. Zo, we gaan alweer. Het is alweer 7 minuten over 4:30. Haha. En nou, ik moest iets veranderen. Want Ina had natuurlijk weer een cd op mijn tafel thuis laten liggen. Dus ik moest alles weer veranderen. Maar dat hindert niet, zolang als u maar plezier hebt en relax. Hier komt-ie.

gedaan. Het was André Hazes voor de liefhebbers. Het wordt nog wel eens aangevat, André Hazes. Ja, ze zijn er nog niet vergeten. En vergeet ook niet de Dutch Club Abel Tasman. Het is dus zo gezellig. Become a member. Membership benefits includes discount on food and drinks at Dutch Club events. En u krijgt, het is maar $35 per jaar. En als u dat heeft, dan krijgt u ook nog 10% van Mokum. Touch of Dutch, European Art, European Grocery Store in Croydon. Krijgt u 5% af en 10% af en 7% af. Dus dat geld wat u dan uitgeeft, dan krijgt u weer terug. Nou ja, beter kan het toch niet. En ze hebben ook Sjoelbakken hebben laatst discount om dat. Maar de Dutch Club Abel Tasman is gewoon een place away from home. En gezelligheid en leuke shows. En volgende week geef ik u nog veel meer informatie erover. Zo, vergeet het niet. De Dutch Club Abel Tasman. En dan zit ook weer terug voor table bookings. 0409-699-311. Zo, en daar laten we het eventjes bij. Want ik zie dat er twee mensen voor de deur staan van Frans Sinneke. Ze willen een nacht met jou.

dat waren Frans en Sineke. En Frans Bouw, die is zo gelukkig op het moment. Hij heeft een kleinzoon, een kleindochter. En een hele gezin die zingt mee. Chris en Jan. En Frans. Frans junior. Ernst, Mariska Bouwer, die kookt. Die doet ook allemaal leuke dingen. En het is een leuk gezin. Ze zijn allemaal, wonen ze een beetje bij elkaar. In dat hele grote huis wat ze hebben verbouwd. Nou, het is me toch wat, zeg. En met de twee baby's, nou, daar zijn ze ook natuurlijk heel erg trots op. En zo blijft u op de hoogte van alles en nog wat. Maar nou heb ik iets voor de Tempedulu, mensen, rame, rame. En ik hoop dat iedereen oké is met Tempedulu. En Dini, ik hoop dat je weer thuis bent. Ik zal proberen je te bellen. Natuurlijk, Nina Bobo, iedereen kent dat. Zing hem maar lekker mee.

Ah, ik vind hem toch zo mooi. En ik heb een zwerfkat in die, net of die twee bo's heeft strikjes in. En die heet, en die noem ik Bobo. Ik heb ze één kat van mezelf. En de andere die komt alleen maar om te eten. Maar je kan niet aan die kat komen, want een heel erg schuw. Maar er komt al 5 jaar bij ons. En Bobo betekent sluimer. Dus dat heb ik ook weer geleerd van Ellie. Ja, natuurlijk, Ellie weet alles. En Ellie is dus ook Ellie en Tom. Ze doen heel goed hun best voor het boekje. Leuke boekjes met recepten en verhaaltjes van hoe het toen was. En heel veel werk. Dus dat is ook maar $20 per jaar. U krijgt daar heel veel voor. En we hebben natuurlijk ook onze social. En dan hebben we de AGM in oktober. En dan hebben we lekker Indonesische rijsttafel. Oeh, er gaat niks boven Indonesische rijsttafel. En dat is heerlijk. Maar ja, we gaan weer verder. En nou, ik denk dat Snippersnap, daar heb ik een hele lange tijd niet gedraaid. En ze vroegen of ik dat ik weer eens een keertje wou doen. Nou, ik moet luisteren naar de mensen. Hier komt-ie.

schatje, ik kan het jou wel zeggen. Ik ben jaloers op jou, wat ik geen ander zeggen zou. Nu nog, na jaren en jaren, samen werden wij oud. Wat kan ons dat schelen, oudje? Wanneer ze naar jou kijken, word ik rood van drift en nijd. Net zoals in vroeger tijd, al zijn ook je haren zilverdraden tussen goud. Ben ik humeurig of chiqueneurig?

voorbij, na winter wordt het mei. En dat is de kringloop van het leven. De grootste nouveauté gaat maar een poosje mee. Niets op de aard kan steeds voldoening geven. Denk als je oud bent en der dagen zat. Ik speel niet meer mee, ik heb mijn tijd gehad. Berust en wees niet dom, wat de

Dat was toch gezellig. Hè? Ik had vannacht echt veel nostalgia. Nou, dat doe ik niet altijd natuurlijk, hè? Maar het is toch wel weer leuk om te horen. Zo mensen, vergeet die morgenochtend hè, in de Abel Tasman Club. Dat is dan 15 september, morning tea, 10 till 12 noon. En het is free. Nou ja, je krijgt niet veel voor niks. Nou, en als u eenmaal in de Abel Tasman Club bent geweest, dan ziet u al die vernieuwde dingen en heel gezellig. En daarachter hebben ze dan ook nog iets wat u heel mooi vindt, de Heritage Center. En dat zijn allemaal oude dingen van vroeger. Zo, als u ze heeft, gooi ze niet weg en dan belt u Michael Gijsberts aan. Ik heb het nummer zo gauw niet, maar iedereen weet Michael Gijsberts te vinden, denk ik. Dan laat u het mij maar weten op 9415-1923. 9415-1923. Ze kunnen altijd leuke dingen gebruiken. Zo'n oude ijspot of een strijkbout. Ik weet het niet allemaal wat er is. Maar dat geven we dan aan het centrum. En is werkelijk de moeite waard. Dankjewel, Maaike Gijsbert. En anderen ook natuurlijk, hè. En die doen ook al zoveel werk. Nou, mijn uurtje zit er weer op voor vandaag, mensen. Sorry dat ik een beetje schor ben. En ik had een klein beetje kriebel in mijn keel. Dan moet ik net natuurlijk doen. Maar dat gaat wel weer. Zo, een hele prettige week. Dat hoop ik tenminste, als ik jullie dat hebben. En alle zieken die gauw beter worden. En please stay tuned voor de Multispoken Coming Up Shorty. En aanstaande vrijdag kunt u weer luisteren van 8 tot 9 in de morgen. En ik ben weer terug volgende week. En ik hoop niet dat ik zo schor ben. Dag allemaal. En nog een hele prettige week. En veel liefst van Ina. En voorzichtig op de rood. Op de weg. Want ik rijd er ook. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Bye.